met Jacco Hagoort.

0: Radio Bergijk. Hard genoeg om de buren mee te laten genieten.
1: Ja, we gaan je een beetje wakker schudden zo op de vroege ochtend. Daar zijn we eigenlijk wel een beetje bekend om hoe we dat doen hier bij de popzender Groot Eindhoven. Zo kan je het natuurlijk ook wel noemen. We gaan het hebben over Jaap Reesema met een hit uit 2.

In 2010 bereikte het de nummer 10 positie in de Nederlandse hitparade, deze versie van Don't Stop Believing. Het is een oud nummer van Journey en ditmaal was het dus Jaap Reesema. Althans, zo zei ik aan het begin van deze plaat, in het intro van de plaat, maar dat is niet helemaal juist. Want dit nummer zong hij als zijnde Jaap na de nummer 10 positie in de Nederlandse hitparade. Maar het was wel degelijk Jaap Reesema. En waarom deed hij het als Jaap? Want hij had daarmee een deelname aan het programma op de televisie X-Factor en daarmee bereikte hij maar liefst 51% van de stemmen. En zodoende was hij ook de winnaar van het derde seizoen van X-Factor. Zo moet je het ook zeggen natuurlijk. Jaap Reesema dus. Maar eigenlijk is het dus Jaap met Don't Stop Believing.

0: Weerbericht.
1: De komende uren trekt een regengebied over Nederland. Er is kans op felle onweersbuien bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Maar aan de kust is die soms hard. Plaatselijk komen windstoten voor tot 70 km per uur. Vanmiddag blijven er van west naar oost flinke buien vallen. Opnieuw met kans op onweer en veel regen in korte tijd. De middagtemperaturen lopen niet ver uiteen. In het noorden noteren we een graad of 18. En tijdens droge momenten kan het kwik in het zuiden stijgen tot ongeveer 20 graden. Vanavond nemen de buien langzaam in omvang af. Aan zee blijft het flink doorwaaien. Maar boven land gaat de wind geleidelijk aan wat minder hard waaien. Minima vannacht tussen de 12 en 16 graden. En er is regionaal kans op wat mist. Morgen eerst droog met afwisselend wolkenvelden en periode met zon. In de ochtend kans op mistbanken. Ook kan nog een enkele bui vallen. Bij een matige westenwind wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag is het wisselvallig, maar wel net iets warmer dan morgen met maxima rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Dankzij de beste zangers van Nederland is ze toch heel populair geworden hier bij ons. Davina Michel, je hoorde ze met Hyper. En wat denk je onder andere dat ze heeft gedaan daar op het Eurovisie Songfestival in 2022, daar in Ahoy, Rotterdam. Nou, dat was ook niet mis, dacht ik zo. Davina Michel...

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n €600 meer dan een half jaar geleden. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten, dat zegt het Centraal Planbureau CPB. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Overal is de vakantie weer voorbij. Dat merk je aan de terugkeer van de dagelijkse files. Ook in de regio midden op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. 8 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is een kwartier. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland was een ongeluk gebeurd bij Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer file. De weg is wel weer vrij.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: De leukste zender is Radio Bergijk. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Enk en Enk, oftewel het goede doel. En ik dans, dus ik besta.

Henk Temming en Henk Westbroek, oftewel de twee grote manieren van het goede doel. Ik dans, dus ik besta. Gedraaid hier in de ochtendshow, speciaal voor jou.

0: De hits vliegen om je oren bij Radio Bergijk.
1: Met nu Gers Pardoel, ik neem je mee.
2: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denkt dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg me wat je wil.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Buitenlandse studenten leveren ons land meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Dat komt doordat er steeds meer na hun afstuderen hier blijven. Momenteel ongeveer 1 op de 5. Ze gaan in Nederland aan het werk en betalen dan dus ook belasting. Door noodweer dit weekend in de Grand Canyon in Amerika zijn daar overstromingen en is er een dode gevallen. 15 mensen worden vermist. In Nepal zijn 100 mensen gered uit een ondergelopen tunnel bij een stuwdam in de bergen. Ook bij andere waterkrachtcentrales zitten door de overstromingen werknemers vast op onbereikbare plekken. In de straat van Hormuz staat een supertanker in brand. Iran zegt dat het komt door een Amerikaanse aanval en dat het een Amerikaanse drone heeft neergehaald. Ook zijn uit wraak raketten afgeschoten op Amerikaanse bases in Jordanië en de Emiraten. En 6 op de 10 Nederlanders zijn bezorgd over de oplopende brandstofprijzen. Autorijden wordt zo steeds duurder. Maar ook boodschappen kosten meer omdat de duurdere brandstof doorwerkt in hogere prijzen. Vooral ouderen en mensen met een laag inkomen zitten met die stijging in hun maag. Er vallen buien met kans op onweer. Eerst vooral in het noorden en westen, later overal. Omdat de buien stevig kunnen zijn, geldt code geel. Het wordt zo'n 19 graden en aan zee waait het stevig.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Met de afloop van de zomervakantie zijn de dagelijkse files weer gekeerd. Op de A12 bijvoorbeeld, Duitse grens richting Utrecht, is veel vertraging. Er is ook een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord. 7 kilometer stilstaand verkeer. De linker rijstrook is dicht. Je kan beter omrijden via Nijmegen, via de N325, A15 en de A50. Een ongeluk op de A27 Almere richting Gorkum geeft 6 kilometer stilstaand verkeer. Tussen Beeldhoven en knooppunt Lunette meer dan een half uur vertraging. Daar zijn dan ook 3 rijstroken dicht. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A28 Groningen richting Zwolle. 11 kilometer file tussen Staphorst en Zwolle-Noord een kwartier erbij. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem 20 minuten vertraging tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg. En 20 minuten op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk, het mooiste wat je kan overkomen.
1: Goedemorgen en leuk dat je erbij bent en welkom bij de uitzendingen van Body Off. Maar ja, we zijn er tenslotte 24 uur per dag. Het is maar even de uitweg natuurlijk. Hè. Maar goed, hier is Jeroen van der Boom en jij bent zo...

0: Weerbericht.
1: De komende uren trekt een regengebied over Nederland. Er is kans op felle onweersbuien bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Maar aan de kust is die soms hard. Plaatselijk komen windstoten voor tot 70 km per uur. Vanmiddag blijven er van west naar oost flinke buien vallen. Opnieuw met kans op onweer en veel regen in korte tijd. De middagtemperaturen lopen niet ver uiteen. In het noorden noteren we een graad of 18. En tijdens droge momenten kan het kwik in het zuiden stijgen tot ongeveer 20 graden. Vanavond nemen de buien langzaam in omvang af. Aan zee blijft het flink doorwaaien. Maar boven land gaat de wind geleidelijk aan wat minder hard waaien. Minima vannacht tussen de 12 en 16 graden. En er is regionaal kans op wat mist. Morgen eerst droog met afwisselend wolkenvelden en periode met zon. In de ochtend kans op mistbanken. Ook kan nog een enkele bui vallen. Bij een matige westenwind wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag is het wisselvallig, maar wel net iets warmer dan morgen met maxima rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk, het enige station dat nooit om een aanbetaling vraagt.
1: Het jaartal is 2008 voor deze plaat van Ilse de Lange. Oh.

Uit 2009, deze van Ilse de Lange en Miracle, stond 2 weken op 1, 20 weken genoteerd en het was de soundtrack voor Bright Flight. Ilse de Lange en Miracle.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n €600 meer dan een half jaar geleden. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten, dat zegt het Centraal Planbureau CPB. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files staan in de Randstad en in Gelderland. Ongelukken veroorzaken de meeste extra reistijd. Er was een ongeluk op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek staat 11 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Op de A27 Almere richting Gorkum zorgt een ongeluk voor een half uur vertraging. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten staat 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Is ook dicht op de A28 Groningen richting Zwolle bij Zwolle Noord. 13 kilometer file vanaf Staphorst door een kapotte vrachtwagen. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht. 6 kilometer stilstaand verkeer door dat ongeluk op de A27 bij Lunetten. En de vertraging is een uur.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Herberg Eik. Het mooiste wat je kan overkomen.
1: Ah, het is nog net geen sprookje. Alhoewel, ze komt wel uit de stad of dorp, wat is het? Waar nog wel sprookjes bestaan. Ze komt uit Kaatsheuvel. Hier is Jacqueline Govaert met Overrated.

Jacqueline Govaert, die we natuurlijk weer kennen van de formatie Crush Up met haar solo-single Overrated uit het jaar 2010. En de plaat bereikte toen de tijd de nummer 12 positie in de Nederlandse hitparade. En met liefde nog een keer gedraaid hier in de ochtendshow.

0: Radio Bergijk. Het radiostation voor iedereen.
1: Zo, die knalt er eventjes lekker in. Dat is altijd gezellig zo op de vroege ochtend. Hier bij Radio in de Ochtendshow. Mijn naam is Jacco en ik zit hier gezellig plaatjes voor jou te draaien. Maar we hebben natuurlijk ook de nodige informatie voor je. We hebben het laatst.

In het jaar 2000 stond deze plaat van Jody Bernal, Cassie Cano, maar liefst 7 weken op nummer 1. En de datum van binnenkomst in de hitparade was op 1 juli 2000. Het was trouwens ook de hit van het jaar 2000.